wijs me uit. De pandemie ligt op een tisch, hoe zat zijn laatste vinger is? Er is er eind, ik wou getrusted. Is dat een blauwe nacht wie het? Ik knap 2, 3 ziekte voor story, is iets schoons aan mijn kaal. Een ganz besloot had ze nog eens vast gehouden, hij heeft zijn verlaar. 223 ziekte, minus 32 is in knieën.